0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Op het Kiel in Antwerpen was het gisteravond erg onrustig, nadat daar zo'n 1000 mensen op straat kwamen. In die straat werd een nacht ervoor een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken en dat zorgde voor redelijk wat onrust. Parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties. Organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Patiënten zouden ook minder complicaties achteraf hebben. Amerikaanse president Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen aangekondigd tussen Oekraïne en Rusland. Dat vanaf nu ingaat. Trump deed zijn aankondiging op Truth Social. De Oekraïense president Zelensky heeft meteen na de aankondiging van Trump bevestigd dat er een wapenstilstand van 3 dagen komt. En hij bevestigt ook een ruil van telkens 1000 gevangenen tussen Rusland en Oekraïne. De adviseur van de Russische president Poetin heeft ook bevestigd dat Rusland akkoord gaat met een staakt het vuren van 3 dagen. De wapenstilstand gaat dus nu in en loopt tot en met 11 mei. Eerder had Rusland eenzijdig een staakt het vuren afgekondigd, maar blijkbaar is dat nu toch afgetoetst aan elkaar. En de toestand aan de grenscontroles op Brussels Airport, waar soms ellenlange wachtrijen ontstaan, is totaal onaanvaardbaar, zegt luchthaventopman Arnaud Feist bij de voorstelling van de jaarcijfers. De federale regering heeft maatregelen genomen voor de zomerdrukte, maar als die niet werken, dan wordt het een chaos. Aldus die man. In play-off 2 van het voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heveley-Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. De weersverwachting, vandaag veel zon, ook wat wolken, maxima 23 graden toch? Zondag eerst droog, later kans op buien. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en ook frisser.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De nieuwe groene speelplaats van Vrije Basisschool Nieuwland in Tielt is klaar. De oude asfaltvlakte werd in het voorbije halfjaar omgetoverd tot een indrukwekkende groene speelzone met grote heuvels, houten platformen, klimtoestellen, een basketveld, een voetbalpleintje en zelfs een tunneltje. De transformatie kostte zo'n 500.000 euro. Een 24-jarige man uit Kortrijk riskeert 18 maanden cel voor bezit en verkoop van cocaïne. Hij kon in Beverenleien bij Waregem met 62 gram cocaïne en 530 euro cashgeld worden tegengehouden. Vonnis in de zaak volgt nu op 3 juni. Een varkensboerin uit Deinze blies bij een alcoholcontrole op de Lerense Steenweg 1,3 promille achter het stuur van haar auto. Ze mocht het komen uitleggen in de politierechtbank van Gent. Ze verklaarde dat ze 3 blikken wijn had gedronken. De rechter geloofde dat verhaal niet, want 1,63 promille is namelijk ruim 3 keer de toegestane hoeveelheid. Het Openbaar Ministerie vorderde een maand rijverbod en 1600 euro boete. De provincie West-Vlaanderen, de gemeente Ruiseleden, Faris, Aquafin en de Vlaamse Landmaatschappij hebben de langverwachte vernieuwde dorpskern van Doomkerke geopend. De werken duurden ruim 3 jaar en kostten meer dan 10 miljoen euro. Het straatdorp kreeg niet alleen een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, ook de publieke ruimte werd volledig vernieuwd. Het kerkplein en de schoolomgeving kregen een nieuwe inrichting met extra aandacht voor veiligheid en toegankelijkheid. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, vandaag veel zon, ook wat wolken, maxima 23 graden toch? Zondag eerst droog, later kans op buien. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en ook frisser.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Antwerpen.
1: Nieuws. Op het Kiel in Antwerpen was het gisteravond erg onrustig, nadat daar zo'n 1000 mensen op straat kwamen. In die straat werd een nacht ervoor een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken en dat zorgde voor redelijk wat onrust. Parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties. Organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Patiënten zouden ook minder complicaties achteraf hebben. Amerikaanse president Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen aangekondigd tussen Oekraïne en Rusland. Dat vanaf nu ingaat. Trump deed zijn aankondiging op Truth Social. Oekraïense president Zelensky heeft meteen na de aankondiging van Trump bevestigd dat er een wapenstilstand van 3 dagen komt. En hij bevestigt ook een ruil van telkens 1000 gevangenen tussen Rusland en Oekraïne. De adviseur van de Russische president Poetin heeft ook bevestigd dat Rusland akkoord gaat met een staakt het vuren van 3 dagen. De wapenstilstand gaat dus nu in en loopt tot en met 11 mei. Eerder had Rusland eenzijdig een staakt het vuren afgekondigd, maar blijkbaar is dat nu toch afgetoetst aan elkaar. En de toestand aan de grenscontroles op Brussels Airport, waar soms ellenlange wachtrijen ontstaan, is totaal onaanvaardbaar, zegt luchthaventopman Arnaud Feist bij de voorstelling van de jaarcijfers. De federale regering heeft maatregelen genomen voor de zomerdrukte, maar als die niet werken, dan wordt het een chaos. Aldus die man. In play-off 2 van het voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Radio De weersverwachting, vandaag veel zon, ook wat wolken, maxima 23 graden toch? Zondag eerst droog, later kans op buien. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en ook frisser.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De nieuwe groene speelplaats van Vrije Basisschool Nieuwland in Tielt is klaar. De oude asfaltvlakte werd in het voorbije halfjaar omgetoverd tot een indrukwekkende groene speelzone met grote heuvels, houten platformen, klimtoestellen, een basketveld, een voetbalpleintje en zelfs een tunneltje. De transformatie kostte zo'n 500.000 euro. Een 24-jarige man uit Kortrijk riskeert 18 maanden cel voor bezit en verkoop van cocaïne. Hij kon in Beverenleien bij Waregem met 62 gram cocaïne en 530 euro cashgeld worden tegengehouden. Vonnis in de zaak volgt nu op 3 juni. Een varkensboerin uit Deinze blies bij een alcoholcontrole op de Lerense Steenweg 1,3 promille achter het stuur van haar auto. Ze mocht het komen uitleggen in de politierechtbank van Gent. Ze verklaarde dat ze 3 blikken wijn had gedronken. De rechter geloofde dat verhaal niet, want 1,63 promille is namelijk ruim 3 keer de toegestane hoeveelheid. Het Openbaar Ministerie vorderde een maand rijverbod en 1600 euro boete. De provincie West-Vlaanderen, de gemeente Ruisseleden, Faris, Aquafin en de Vlaamse Landmaatschappij hebben de langverwachte vernieuwde dorpskern van Doomkerke geopend. De werken duurden ruim 3 jaar en kostten meer dan 10 miljoen euro. Het straatdorp kreeg niet alleen een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, ook de publieke ruimte werd volledig vernieuwd. Het kerkplein en de schoolomgeving kregen een nieuwe inrichting met extra aandacht voor veiligheid en toegankelijkheid. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: De weersverwachting, vandaag veel zon, nog wat wolken, maxima 23 graden toch? Zondag eerst droog, later kans op buien. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en ook frisser.
5: Radio Oost-West.
6: De nacht van Oost-West.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedemorgen, het is 7 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Op het Kiel in Antwerpen was het gisteravond erg onrustig, nadat daar zo'n 1000 mensen op straat kwamen. In die straat werd een achtervoren man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken. En dat zorgde voor redelijk wat onrust.

voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties. Organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Patiënten zouden ook minder complicaties achteraf hebben. Amerikaanse president Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen aangekondigd tussen Oekraïne en Rusland. Dat vanaf nu ingaat. Trump deed zijn aankondiging op Truth Social. Oekraïense president Zelensky heeft meteen na de aankondiging van Trump bevestigd dat er een wapenstilstand van 3 dagen komt. En hij bevestigt ook een ruil van telkens 1000 gevangenen tussen Rusland en Oekraïne. De adviseur van de Russische president Poetin heeft ook bevestigd dat Rusland akkoord gaat met een staakt het vuren van 3 dagen. De wapenstilstand gaat dus nu in en loopt tot en met 11 mei. Eerder had Rusland eenzijdig een staakt het vuren afgekondigd, maar blijkbaar is dat nu toch afgetoetst aan elkaar. En de toestand aan de grenscontroles op Brussels Airport, waar soms ellenlange wachtrijen ontstaan, is totaal onaanvaardbaar, zegt luchthaventopman Arnaud Feist bij de voorstelling van de jaarcijfers. De federale regering heeft maatregelen genomen voor de zomerdrukte, maar als die niet werken, dan wordt het een chaos, aldus die man. In play-off 2 van het voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heveley Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Radio De weersverwachting, vandaag veel zon, ook wat wolken, maxima 23 graden toch? Zondag eerst droog, later kans op buien. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en ook frisser.

0: altijd weer de mooiste muziek. Radio Oostwest.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oostwest.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Radio Oost-West. Gewoon gezellig.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De nieuwe groene speelplaats van Vrije Basisschool Nieuwland in Tielt is klaar. De oude asfaltvlakte werd in het voorbije halfjaar omgetoverd tot een indrukwekkende groene speelzone met grote heuvels, houten platformen, klimtoestellen, een basketveld, een voetbalpleintje en zelfs een tunneltje. De transformatie kostte zo'n 500.000 euro. Een 24-jarige man uit Kortrijk riskeert 18 maanden cel voor bezit en verkoop van cocaïne. Hij kon in Beverenleien bij Waregem met 62 gram cocaïne en 530 euro cashgeld worden tegengehouden. Vonnis in de zaak volgt nu op 3 juni. Een varkensboerin uit Deinze blies bij een alcoholcontrole op de Lerense Steenweg 1,3 promille achter het stuur van haar auto. Ze mocht het komen uitleggen in de politierechtbank van Gent. Ze verklaarde dat ze 3 blikken wijn had gedronken. De rechter geloofde dat verhaal niet, want 1,63 promille is namelijk ruim 3 keer de toegestane hoeveelheid. Het Openbaar Ministerie vorderde een maand rijverbod en 1600 euro boete. De provincie West-Vlaanderen, de gemeente Ruiseleden, Faris, Aquafin en de Vlaamse Landmaatschappij

0: Boerderij hebben de langverwachte vernieuwde dorpskern van Doomkerke geopend. De werken duurden ruim 3 jaar en kostten meer dan 10 miljoen euro. Het straatdorp kreeg niet alleen een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, ook de publieke ruimte werd volledig vernieuwd. Het kerkplein en de schoolomgeving kregen een nieuwe inrichting met extra aandacht voor veiligheid en toegankelijkheid. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: De weersverwachting, vandaag veel zon, ook wat wolken, maxima 23 graden toch? Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wordt het wisselvalliger en ook frisser.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
1: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant. Het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Rusland heeft de beveiliging van president Poetin flink opgeschroefd uit angst voor moordpogingen en staatsgrepen. Volgens een gelekt rapport van een Europese inlichtingendienst zou Poetin al wekenlang in zwaar beveiligde bunkers verblijven. De schrik na enkele geslaagde Oekraïense drone-operaties zou er flink in zitten, zegt een dichte vertrouweling van Poetin tegen de Financial Times. Poetin schuilt dus al wekenlang in bunkers uit angst voor moordpogingen, zo zeggen de veiligheidsdiensten. De toestand aan de grenscontroles op Brussels Airport, waar soms ellenlange wachtrijen staan, is totaal onaanvaardbaar, zegt de luchthaventopman Arnaud Feist. Sinds oktober geldt er een Europese procedure voor controle van passagiers die de Schengenzone binnenkomen. Daarbij moeten onder meer hun biometrische gegevens, vingerafdrukken en een gezichtsscan verzameld worden. Nou ja, dat vraagt natuurlijk allemaal veel tijd. En iedereen houdt zijn hart vast voor als de vakantiedrukte begint. Het Pentagon, het Amerikaans ministerie van Defensie, heeft een nieuwe lading overheidsdossiers vrijgegeven over ongeïdentificeerde afwijkende fenomenen. In de volksmond UFO's. De documenten werden gepubliceerd op vraag van president Trump zelf. Maar echt bewijs van groene maatjes leveren de beelden voorlopig niet. Maak u dus niet te ongerust. En ook nog even nieuws uit onze hoofdstad. Brussel krijgt vanaf volgend jaar een tweede autoloze zondag. Die zal telkens plaatsvinden op de zondag van het weekend van de Irisfeesten. Volgend jaar dus op zondag 9 mei. Dat is gisteren aangekondigd tijdens de 8 mei-viering in het Brusselse parlement. En het nieuws wordt bevestigd door Brus. De weersverwachting, vandaag toch redelijk wat zon, in de namiddag wat bewolking, maar het blijft wel droog. Het kan 23 graden worden. Voor zondag toch weer wat meer wolken met mogelijk plaatselijk een bui.

0: We krijgen de zon te zien, maar dus af en toe ook veel wolken. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en weer frisser.
1: Radio Oost-West.
2: Go West.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Samen met enkele inspectiediensten hield de politie donderdag in de vooravond een grootschalige controleactie in handels- en horecazaken in Tielt. Daarbij werden een aantal inbreuken vastgesteld, maar geen sluitingen opgelegd. De actie vond plaats in de politiezone regio Tielt en gebeurde in samenwerking met onder meer de RSZ, toezicht op de sociale wetten, de FOD Financiën en het FAVV. Een gestrande vrachtwagen met aanhangwagen heeft donderdagnamiddag voor grote problemen gezorgd aan de rotonde van de Veldstraat met de randweg in Meulebeke. De chauffeur wilde op de rotonde linksaf slaan om in de richting van Tiel te rijden. Maar net op dat moment brak een leiding van de stuurbekrachtiging af. Daardoor verloor de vrachtwagen de servosturing en kon het gevaarte niet meer verder rijden. De combinatie strandde op een parking en versperde zo een deel van de rijweg. Basisschool Nieuwland is niet de enige Tielse school die dit weekend een nieuwe speelplaats opent. Ook bij de secundaire school Campus de Reinaard Park Uniek ruimde het asfalt en het beton de voorbije maanden plaats voor meer groen, rust en ook meer sportmogelijkheden. De Kortrijkse politierechter kon niet lachen met de zware snelheidsovertreding die een twintiger langs de E403 in Ledegem liet optekenen. In oktober vorig jaar kon de man uit Oost-Rozebeke worden geflitst aan 191 km per uur, gecorrigeerde snelheid naar 179 per uur. Hij moet zowel zijn praktische als theoretische rijexamen opnieuw afleggen en is sowieso zijn rijbewijs kwijt voor 1 maand. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: De wisselwachting, vandaag veel zon, ook wat wolken, maxima 23 graden toch? Zondag eerst droog, later kans op buien. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en ook frisser.

0: Een heel goede morgen, luisteraars van Radio Oost-West. Hier zijn we er een terug voor 3 uurtjes, verzoekjes en groetjes hier op Radio Oost-West. En ik ben Heert, niet de joker van de week. Nee, lieven. Maar lieven is er wel bij.
1: Hallo beste luisteraars en Heert inderdaad. Wij zijn hier met z'n tweetjes in onze studio. En wij zitten op wacht voor de verzoekjes die gaan toekomen via ons telefoonnummer 051 48 49 50.
0: Ja, inderdaad. En je kunt ook mailen naar info@radioostwest.be. Maar ook via de website www.radioostwest.be. En daar gaat u gewoon naar het programma Vraag Maar Aan. Daar vult u het gewoon het formulier in. Zegt voor wie het is. Het liedje dat je wel wenst te draaien voor iemand. En wat je er wel over zeggen natuurlijk.
1: Ja? Want dat kan van alles zijn.
0: Ja, en lieve, morgen is het moederdag.
1: Morgen is het moederdag, Geert. Ja, inderdaad, ik heb het al een beetje in het snotje gehad. Ja. Ik heb mij ook al voorbereid voor morgen, voor mezelf.
0: Ja, en wat heb je gedaan voor moeder?
1: Ja, ik heb eigenlijk meegedaan met mijn broer en mijn zus.
0: Ah ja, voilà.
1: En ik ga maken dat ik er ben.
0: Dat is ook al veel.
1: Dat,

0: ja.
1: Dat is ook al veel, dat is al heel erg. Heel goedemorgen luisteraars. En we gaan van start met Bart Kuil. Mooie weer vandaag. En het is ook mooi weer.
0: Dat het nog maar mag blijven duren zo vandaag. Inderdaad. Niet te warm, niet te koud. En, een beetje zoals gisteren.
1: Ja, inderdaad. Hier is hij dan.
2: Laat ons weten wat jij wil horen.
3: Vroeg maar aan.
2: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50. Radio.

0: Ja, en we hebben het geweten dat vanmorgen moederdag is natuurlijk, hè. En de eerste die klaar staat natuurlijk. Is er eentje voor mama?
1: Voor mama, ja, zij is de titel en de uitvoerder.
0: Ja, Jan Smit, mama.
1: Ah, ja, voilà, mama van Jantje Smit. En dat komt vanwege Nonkel Jeff, een trouwe luisteraar natuurlijk, ja. Onze Nonkel Jeff. En dat speciaal voor zijn tante Maria. Deze plaat, mama van Jantje Smit, voor haar moederkesdag. Verder ook nog voor Janine Tak, die haar zoon wat ziek is, wist Nonkel Jeff nog te vertellen. Voor alle kinderen, alle kleinkinderen, alle achterkleinkinderen, alle neven, nichten, tantes en nonkels. Ook voor alle oliebolders. Ja. Ook voor zichzelf, want hij mag zichzelf niet vergeten. Nonkel Jeff heeft momenteel een valling, zoals ze zeggen. Hè.
0: Een verkoudheid.
1: Een verkoudheid, ja. En ook verder voor alle Radio Oost-West medewerkers. Allemaal dus deze song, Mama van Jantje Smit, van wegen Nonkel Jeff.

0: Hallo, hallo, hallo, hallo. En tussentijd hebben we iemand aan de telefoon. Moet die rap geschakeld worden natuurlijk. Lieve, was nog eerst nog aan de telefoon. We gaan live. Voilà, we zijn live. Met de persoon die aan de telefoon hangt.
1: Ja, hoe zou je die noemen?
0: Zo zie je, goeiemorgen.
1: Ja, wat een goeiemorgen. Ja, kijk, kijk, ik ben Babbel. Ik zou graag een praatje willen horen van Eddie Wally. En om het weer dag.
0: Valencia.
1: Valencia, ja. Dat klopt.
2: Dat is
1: ja, ik zou graag een praatje willen draaien voor mijn vrouw, Mariette Major. Ook voor mijn zaak. Mm-hmm. Ook voor kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Mm-hmm. Ook voor zaakvrienden priem. Ook zijn dat de majeur, dat is mijn vrouw en zuster. Ook voor Christel de Baas. Ook voor de Spriet en zijn vrouw de Rita. Ook voor Heet Madou en vrouw Mariana. Ook voor Albert Toys en zijn vrouw Rosette. Ook voor Raar Schoonheid en zijn vrouw Denise. Ook voor Wieke Bertram en zijn vrouw Diana. Ook voor Frans de Man en zijn vrouw Theresia. Ook voor die Kapatanka, die al leuk heet. Ook voor de verpleegsters van Imans. En ook voor ons mootjes van Otaham, Siever en zijn vrouw Cecilieke. En ook voor Hans Oostwaarsteen.
2: Dank u wel. Voilà, dank u wel. U zei Otaham.
1: Ja, van Otaham, ja.
0: Ja, waar ligt dat, hè? Ik zou zeggen, we gaan nu plaatje draaien.
1: Ja.
0: Dag. Nog een prettige zaterdag en geniet ervan even vanmorgen van moederdag.
1: Ja.
0: Zet die vrouw goed in de bloemetjes, hè?
1: Ja, ik ga ze niet geven.
2: Oei. Ah, wel ja.
0: Dag Mariette.
3: Ja.
0: Hoe is het?
3: Goed, jong. Goed,
0: en moet, je moet je goed laten zwaaieren, hè, morgen?
3: Morgen op mijn rassen.
0: Ja.
3: En mijn rassen.
0: Weet je, vrouw, dat zo zie dat een teken gereed doet morgen voor jou.
3: Ja, ik ga dat doen.
0: Hé? Hey?
2: Of een liedje, oh, of een liedje zingt.
3: Ja. Me
0: nee, best ook. Allee, prettige zaterdag nog.
3: Ja.
0: En tot de volgende keer, hè. Dag.
3: Ja, bedankt. Salutjes.

0: We zaten eventjes in Spanje, in Valencia, met Eddie Wally uit 1973 al. Maar de man is helaas al heel een tijd heen gegaan.
1: En we keren natuurlijk in deze aflevering nog wel op een of andere manier terug naar Spanje. Je kunt het verwachten dat we nog eens naar Spanje zullen gaan.
0: Ja,
1: nu nog niet, maar straks. Straks hebben we nog eens terug naar Spanje.
0: En hij had een verzoekje die in feite 10 à 10 moest gedraaid zijn. We zijn 18 à 10, ja, dus enorm druk hier in het eerste gedeelte van het programma. Maar niet getreurd, je verzoekje komt eraan.
1: Dus hopelijk komt dit nog terecht. Het is een verzoekje van Jan. Onze DJ Jan voor zijn mama Agnes de Blare. Een mama uit Duizend, zegt hij, met heel veel liefde en dankbaarheid. Ook een speciale groet voor de plusmama van zijn zoon Sander, dus voor Cindy. En bedankt voor alles wat jullie voor hem betekenen. Heel veel groetjes vanwege Jan. Ja, Jan, we draaien dat met heel veel plezier. Hopelijk is dit nog helemaal toegekomen. Een bosje bloemen voor mijn moeder. En ik vraag mij af, Jan, ga jij een bosje bloemen kopen? Het zit er dus dik in. Van Lindsay.
2: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
3: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Vroeg

0: Ja, ja, Jan zal diep in zijn beugel mogen tasten voor een bosje bloemen voor zijn moeder.
1: Ja, en ook eentje voor Cindy, waarom niet?
0: Ja, ja, dus, denk het wel. Dus, ja, ja. Ja, wie weet. Mooi. Ja, Borbugas. Juan Luis Guerra.
1: Ja, we zitten toch met deze een beetje in de Spaanse sfeer, denk ik. Al vroeger dan gedacht. En dat is de titel van een plaatje die aangevraagd wordt voor Hilda. Het komt vanwege Caroline Verkest uit Zwevenzele. Zij wil alle moeders morgen een fijne moederdag wensen, maar surtout haar moeder, en dat is natuurlijk moeder Hilda.
0: Onze radio-oma.
1: Ja. Een hartelijke moederdag gewenst. Groeten, Caroline. En deze is dus helemaal voor jou, Hilda. Deze Spaanse apedir sumano. De

0: je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
4: Interieur Verkest uit Wingenen.
3: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
5: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
3: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Vroegmorgen
6: op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
5: Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment.

0: Corina met Bandolero. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dag.
1: Radio Oma.
0: Dag Radio Oma. Hoe is het?
1: Ja. Ja, dat gaat. Goed.
0: Voilà.
1: Ja. Ik zou graag een plaatje aanvragen van Semina Rossi, Rode Rozen. En dat is voor mijn kinderen, kleinkinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Voor het personeel van Deken Darazan.
0: Ja.
1: En voor de verpleegsters.
0: Ja.
1: En voor al die mij komen bezoeken.
0: Ja.
1: Dank daarvoor.
0: Voilà.
1: En voor Radio Oost-West. Ja. Niet vergeten.
0: Bedankt daarvoor.
1: Ja, ze zetten de klakken in de hang.
0: Ze zijn aan het luisteren in de hang daar.
1: Ja,
0: voor mij,
1: ja.
0: Voilà.
1: Oké.
0: Dag.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, dag. Hier komt-ie.

0: Simone Rossi, de Argentijn die in het Nederlands en het Duits zingt, maar ook waarschijnlijk in het Argentijns. Rood zijn de rozen, en dat is al van 2011. Speciaal voor onze radio-oma Hilda.
1: We hebben natuurlijk rozen inmiddels in alle kleuren, maar rood is toch nog altijd iets speciaals.
0: Ja, inderdaad.
1: Misschien vindt onze volgende aanvraagster dat ook van die rozen. We moeten het haar nog eens vragen, want ze is een trouwe luisteraarster. En iedere week houdt ze eraan om een plaatje aan te vragen. Ik heb het over Ria van Tuinen uit Sint-Eloys Vijven. En deze plaat is een koekoekswals en dat is voor haar kinderen, haar kleinkinderen, haar achterkleinkinderen Olivia, Nathan en Mila. Alle leden van Samana uit Sint-Eloys Vijven. Alle medewerkers van Radio Oost-West, waarvoor dank en heel speciaal, ze houdt ze voor het laatst, is Karintje uit Samen van Wakken. Daarvoor deze plaat, en we mochten deze rond deze tijd zeker draaien, want dat is het beste moment dat Karintje het zou kunnen horen daar in Wakken. Dus we gaan met deze accordeonplaat van start. De koekoekswals, dus... En dat allemaal vanwege Ria van Tuinen, die, als ik het goed heb, aan de beterhand is met haar knie.
0: Ja, voilà. Ja. Dat is heel goed om te horen.
1: Inderdaad, inderdaad.
0: En het is de koekjeswals van de Marlits.
1: Er zit accordeon in hier.

0: En hopelijk zijn er thuis die een paar rondjes gedraaid op deze koekoekswals van de Marlits.
1: Heel leuk om nog eens terug te horen. Het koekoekje moet je er zelf bij pezen.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Maar ik heb allemaal gehoord vanmorgen.
1: Jij hebt er een gehoord? Ja. Dan was je vroeg wakker?
0: Nee, hier. Ah, hier. Aan de studio zit er eentje.
1: Ah, mooi. Moet je mij straks instolen.
0: Ja. Nee, maar die zie je nooit.
1: Ah, die hoor je dan.
0: Ja, die hoor je wel.
1: Volgende plaatje komt van Mark Tietgat uit Waregem. En dat is er eentje voor vriendschap. Graag dit plaatje aan zijn beste vriendin en ook voor hemzelf. En hij heeft gekozen voor Jackie Lafont. En dat is samen met Lisa Lewis dat zij de uitvoering hebben van deze plaat Vriendschap. En dat is voor zichzelf ook Mark Tietgat en voor zijn beste vriendin.
2: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Laat ons weten wat jij wil horen.
4: Vroeg maar aan.
2: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50.
5: Radio Oostwest, gewoon gezellig.
4: Radio Oostwest.
2: Lokaal en muzikaal.
4: Op

0: Lisa Lewis en Jacques Lafont, vriendschap.
1: Inderdaad, want dat kan ook heel apart en heel goed aanvoelen. De volgende plaat die voelt ook heel goed aan, Geert.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Dat is er eentje die jij heel goed kent.
0: Zo ja, Elton John en Kiki Dee.
1: Ik moest maar enkele woorden zeggen en jij wist al direct...
0: Don't go breaking my heart.
1: Ah, ja, don't go breaking my heart.
0: Voilà.
1: Want dat doet toch een beetje pijn soms. Nu, ja, ja dat...
0: dat wel.
1: Dat wel. Maar het kan ook heel deugd doen. Dus het komt vanwege Anne uit Wielsbeke. En we zitten ongeveer 5 minuutjes na, maar zij wilde dit plaatje 11:15. En dat voor haar ventje Bruno. Voor Frankie de Smul en de kinderen. Voor Hans Radio Oost-West. Ook voor alle luisteraars. En speciaal, dat moet toch ook een speciale vriendschap zijn van Anne, voor Steven in Spanje deze plaat. Elton John en Kiki Dee. Ja, don't go breaking my heart. En als je het toch doet, doe het heel voorzichtig, Geert.
0: Ja, inderdaad. Hier is hij.

0: Elton John en Kiki D uit 1976. Don't go breaking my heart. En nu staat Franca Mireia klaar, de visser van San Juan.
1: En dat komt op verzoek van onze luisteraarster uit Deerlijk, van Janine uit Deerlijk. En dat is deze plaat dus, de vissers van San Juan, voor haar kinderen, voor haar kleinkinderen. Ook voor de buur daar in Deerlijk. En natuurlijk de oliebolders en heel speciaal Jefke en Maria. Die zijn waarschijnlijk ook nog aan het luisteren natuurlijk. En verder doet Janine nog de groeten aan Hans, het Radio Oost-West team. Waarvoor dank.
0: Waarvoor dank natuurlijk. En ons hoor je terug naar het tijdzijn van 11 uur. Tot straks.
1: Tot straks.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goedemorgen. Het is 11 uur. Radio Antwerp.
2: Nieuws. Rusland heeft de beveiliging van president Poetin flink opgeschroefd uit angst voor moordpogingen en staatsgrepen. Volgens een gelekt rapport van een Europese inlichtingendienst zou Poetin al wekenlang in zwaar beveiligde bunkers verblijven. De schrik na enkele geslaagde Oekraïense drone-operaties zou er flink in zitten, zegt een dichte vertrouweling van Poetin tegen de Financial Times. Poetin schuilt dus al wekenlang in bunkers uit angst voor moordpogingen, zo zeggen de veiligheidsdiensten. De toestand aan de grenscontroles op Brussels Airport, waar soms ellenlange wachtrijen staan, is totaal onaanvaardbaar, zegt de luchthaventopman Arno Feist. Sinds oktober geldt er een Europese procedure voor controle van passagiers die de Schengenzone binnenkomen. Daarbij moeten onder meer hun biometrische gegevens, vingerafdrukken en een gezichtsscan verzameld worden. Nou ja, dat vraagt natuurlijk allemaal veel tijd. En iedereen houdt zijn hart vast voor als de vakantiedrukte begint. Het Pentagon, het Amerikaans ministerie van Defensie, heeft een nieuwe lading overheidsdossiers vrijgegeven over ongeïdentificeerde afwijkende fenomenen. In de volksmond UFO's. De documenten werden gepubliceerd op vraag van president Trump zelf. Maar echt bewijs van groene maatjes leveren de beelden voorlopig niet. Maak u dus niet te ongerust. En ook nog even nieuws uit onze hoofdstad. Brussel krijgt vanaf volgend jaar een tweede autoloze zondag. Die zal telkens plaatsvinden op de zondag van het weekend van de Irisfeesten. Volgend jaar dus op zondag 9 mei. Dat is gisteren aangekondigd tijdens de 8 mei-viering in het Brusselse parlement. En het nieuws wordt bevestigd door Brus. De weersverwachting, vandaag toch redelijk wat zon, in de namiddag wat bewolking, maar het blijft wel droog. Het kan 23 graden worden. Voor zondag toch weer wat meer wolken met mogelijk plaatselijk een bui. We krijgen de zon te zien, maar dus af en toe ook veel wolken. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en weer frisser.
1: Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West op verzoek. Vroeg morgen.

0: Engelbert Humperding werd verleden week zaterdag 90 jaar. Ik weet niet of hij nog optreedt, maar als hij nog optreedt, wensen we heel veel succes toe natuurlijk. Mm-hmm. Piet Veerboot, Vierman.
1: Piet Veerman, ja, maar je bent er niet ver van, want die man zit op de zee. Piet Veerman,
0: Zeilinghom.
1: Dat is toevallig in zijn naam verwerkt. Welkom in dit tweede uurtje bij Radio Oost-West, Vraag maar aan.
0: In tussentijd is onze keel een beetje gesmeerd. Zijn we aan onze eerste aperitief toe?
1: Ja, een kleintje, nee. Een kleintje. Ja, maar laat het smaken in ieder geval.
0: Ja.
1: En dat smaakt misschien ook als je op water zit, hè? Op een boot, een klein aperitiefje. Sailing Home van Piet Veerman. Dit wordt aangevraagd vanwege Johnny Windels uit Tielt. En dat aan alle moeders voor Moederkesdag. Daarmee kun je niet verkeerd doen, nee. Beste Johnny Windels. Een heel mooie plaat. We laten ons heen en weer wegwiegen. En dus zeker en vast proficiat aan alle moederkes.
2: Gewoon gezellig.
3: Radio Oost-West.
4: Oost-West.

0: Piet Veerman uit 1987 met Sailing Home. Een soloprojectje, maar hij is beter gekend van The Cats.
1: Piet Veerman was bij The Cats.
0: Ja, ja, ah, was de liedzanger van The Cats.
1: Ja, ja.
0: Ja. En uit Volendam, zoals BZN, Jan Smit. Dat zijn de Paling Sound.
1: Ja, je noemde
0: zoals,
1: daar net.
0: De Paling Sound. Ja. Dat is heel erkend daar in die streek.
1: Zo, The Cats die zijn toch ook heel goede muziek, maar van naam minder bekend.
0: Toch? Ja, onder de oudere
1: luisteraars. Onder de oudere luisteraars zullen de Cats wel bekend zijn. Want One Way Wind en zo, zoals je zegt, ja, heel mooie muziek. Je kunt nog altijd een plaatje aanvragen hier op ons programma Vraag Maar Aan. Wat kun je doen? Op het nummer 051 48 49 50. Ik ga dat nummer van dit jaar en volgend jaar niet vergeten.
0: Ja, hoe komt het?
1: Want 48, 49, 50, ik zit daar nu middenin van leeftijd.
0: Je zit, zit aan de 49.
1: Ik zit al aan de 49.
0: En volgend jaar is het Abraham.
1: Zo is
0: ze noemen dat, hè? Okay. En voor de vrouw is dat Sarah.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat is weer, iets.
1: Ik kijk er maar een beetje naar uit.
0: Maar een beetje naar uit.
1: Ja. Maar waar we ook naar uitkijken is naar de volgende plaat.
0: Ja, inderdaad.
1: Heel mooi.
0: Ja, niet letterlijk, maar het is een mooie plaat. Ticket to Heaven van de Dire Straits.
1: Ja, zo, op die manier.
0: Ja.
1: En die wordt aangevraagd, of die is voor Erik Hovaart aangevraagd van Erik Hovaart uit Wingenen. Deze Ticket to Heaven.

0: informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79. Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Voor het oosten van West-Vlaanderen
3: en het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West van Aalter
3: tot Waregem.
2: Via 106.5 FM
3: en via 107.3 FM.
2: Radio Oost-West. Regionale informatie
3: en de mooiste muziek.

0: Smokey O'Carroll, 1978. En wij zijn momenteel op weg naar geluk.
1: Wij zijn op toch een beetje geluk. Groot geluk, ja. Klein geluk. Alle soorten hebben we hier in onze show. Kleine gelukjes zijn iedere plaat die we hier kunnen draaien. En die Anna vraagt is... is toch een klein beetje geluk. En dat is er nu eentje voor... iemand heeft gebeld voor zijn vrouw. En dat is voor Christine de Klerk. Voor haar moederkesdag. Maar ook omdat ze maandag 11 mei jarig is. En dat komt vanwege haar man. Ivan van der Hagen wil langs deze weg zijn vrouw dus in de bloemetjes zetten voor haar moederkesdag en de jarigheid op maandag met deze plaat van Janus. Zwevend naar het geluk.
0: En had jij daar geen paraplu naast je staan?
1: Ik heb nog steeds een paraplu. Het is juist, we hebben een paraplu die overgebleven is vanwege ons Radio Oost-West-feest.
0: Ja.
1: En toevallig zijn dat mensen, dus Ivan en Christine waren daar aanwezig op het Oost-West-feest. En de mensen die recht tegenover hen zaten, hebben deze paraplu laten liggen. Nu, we weten eigenlijk geen naam, maar we gaan eventjes de paraplu omschrijven hier. Het is een donkerblauwe,
0: ja.
1: mooie uitvoering met zo hout, een houten greep.
0: Ja.
1: Donkerblauw en er zijn twee bloemenbanden op.
0: Ja.
1: Zo mogen we het een beetje omschrijven. Ja.
0: De top is ook een beetje met bloemen versierd.
1: Ja,
0: kleurrijk. En de mensen kunnen altijd ons bellen, natuurlijk, op het nummer 051 48 49 50. Die staat hier bij ons in de studio. Als ze hem willen terugrecupereren, kunnen ze altijd met ons contact opnemen, natuurlijk.
1: Ja, zo is dat.
0: Hier is Jannes.

0: Zwieven naar geluk van Jannes. En nu gaan we een beetje ademloos durch die nacht.
1: Ja, hopelijk niet te ademloos, want om mee te kunnen zingen met deze Helene Fischer heb je goede longen nodig.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, een goede borst zo. En dan, want Helene Fischer doet dat ook. Met veel wind in haar haren treedt zij graag op. En dat mag een inspiratie zijn voor Jacques de Ruyck. Want dit is een plaatje voor de jarige man Jacques de Ruyck. Het is wel morgen. Ja. Het is een luisteraar van Radio Oost-West en het komt vanwege Rosa de Schepper uit Wingenen. Deze plaat dus Helene Fischer met Ademloos voor Jacques de Ruyck uit Desselgem. Die morgenjarig is. Proficiat.

0: Hoi. Lieven is de boel aan het afbreken.
1: Ja.
0: Helene Visser, Ademloos door die nacht. Lieven, je moet een keer de regenversie bekijken van Ademloos door die nacht. Die staat op internet.
1: Ja, ik ga
0: het wel heel mooi.
1: Nodig er nu niet direct naar uit, maar dat de zon
0: zo mooi uitziet. Nee, absoluut niet.
1: Ik hoor je erover bezig, over die regenversie. En inderdaad, hoe meer ik naar je luister, dan moet je dat echt eens doen. Dus Helene Visser, Ademloos, en je typt in ergens regenversie van Ademloos.
0: Het duurt wel 14 minuten.
1: Maar het kan ook zijn dat ze dat faken. Hè? Dat ze
0: nee, absoluut niet. Absoluut
1: in de regen.
0: Niet. Het is echt in de regen. Ja.
1: De moeite.
0: Al het volk die ervoor staat, je ziet het is allemaal nat.
1: Zo, ene blondine, Helene Visser...
0: Naar voor non-blonds.
1: Gaan we naar vier non-blonds. Ja, zo is het.
0: Voor non-blonds.
1: Voor non-blonds. Het is een grote stap eigenlijk. Hè.
0: Mm-hmm.
1: En dit is een plaatje die wordt aangevraagd. Hoe heet het? What's Up?
0: Ja.
1: Van Dirk Vlamink. En dat voor zijn vrouwtje Marleen de Kok, die een klein dipje geeft. En dat, deze What's Up, is haar lievelingsliedje. En verder ook de groetjes dus aan Marleen de Kok van Lotta.
0: Hier is...
1: Zo, dat is het. Van deze WhatsApp van For Non-Blonds.
2: Dit is Radio Oost-West.
3: Je maakt een goede keuze.
2: Radio Oost-West.
3: Gewoon gezellig.

0: Ja, en als ik hier in een dipje zit, kan een leuk liedje, een liedje waar je heel graag of heel graag hoort, ook helpen. Forlorn Blondes, WhatsApp.
1: Zo, en we gaan voort met onze plaatjes. We hebben er nog een heleboel liggen, Heert.
0: Ja.
1: Misschien tot wel na 12 uur, maar er kunnen nog steeds bij. En het volgende is er eentje van Martien uit Zulte. O maatje lief van Heintje. En hiermee wenst ze haar moeder Annie Nachterhalen uit Olsene een goede moederdag voor morgen. Verder ook aan haar dochter Charlene, haar man Ginny, Louise, Alex, Femke, Camille, ook aan Anne Steenhout uit Gent, Mieke en Ronnie uit Olsene, Ivan en Anita, Frankie de Smul en kinderen. Ik zit nog maar half weggeheerd.
0: Ja.
1: Er is een heleboel die Martien wil in de bloemetjes zetten. Serge uit Dentergem, Kathleen, haar man, Danny Verstraten, Cathy de Smet uit Waregem, Ben uit Dendermonde, haar verpleegster Julie van Hamme uit Olsene, haar zoon een gelukkige verjaardag van gisteren. En ook aan al de mama's van Radio Oost-West en ook aan Steven uit Spanje. Verder nog aan de luisteraars en de medewerkers van Radio Oost-West. En ze is een fan van Zulte Waregem en die moeten winnen tegen Dender. En van de namiddag geven ze ook nog goed weer uit, zegt ze. Dus dat komt waarschijnlijk in orde, want Zulte Waregem is wel goed bezig in die competitie, die nacompetitie. Dat allemaal dus van Martien de Smet uit Zulte.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Van Aalter
4: tot Waregem
3: via 106.5 FM
4: en via 107.3 FM.
3: Radio Oost-West, voor het oosten van West-Vlaanderen
4: en het westen van Oost-Vlaanderen.
3: Radio Oost-West.

0: Heintje met Oma had je lief uit de 1968 al.
1: Dat is ook vast en zeker een mamaatje natuurlijk, he, ja. Alle oma's.
0: Ja.
1: Ja, morgen Moederdag. We hebben nog wel enkele platen die te maken hebben met Moederkesdag. Blijven luisteren, zou ik zo zeggen. De volgende is er eentje van een andere genre. Het is Gordon.
0: Ja.
1: Met Hou me nog één keer vast. Dat kan natuurlijk ook bij je moeder. Dat kan, als je dat kan.
0: Tuurlijk.
1: En dat komt vanwege Veronique van Wijnsbergen uit Waregem. En zij draagt deze plaat op aan Janske, haar vriend Harrit, Bernadette, Thérèseke, ook nog Julienneke. En ook voor ons en voor het Hanse Radio Oost-West-team kreeg ik dus een enthousiast telefoontje vanwege Veronique van Wijnsbergen uit Waregem voor deze Gordon.
2: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
3: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Vrochmoron.
4: Op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
3: 24 uur per dag zijn we bij jou.
2: Gewoon gezellig.

0: En tussen de discorden ook afgelopen, houden we nog één keer vast.
1: Ja, we houden de verzoekjes hier wel geteld één keer vast als alles goed is. En minstens één keer. Dus we zijn nu een beetje aan het kijken naar het volgende die we hebben vastgehouden, Heert.
0: Ja.
1: En wat staat er klaar?
0: Ja, Frans Bauer staat klaar.
1: Frans Bauer dan maar.
0: Ja.
1: Inderdaad, het is de beurt aan Frans Bauer. Ja, ik moet eventjes lezen welke tekst hier allemaal bij staat. Het is voor alle moeders, wordt het aangevraagd vanwege dus... het is van Rita, of uit Aalter in ieder geval.
0: Ja.
1: Ik heb het eigenlijk niet zo netjes opgeschreven, zie ik nu.
0: Ja.
1: Het is voor Rita uit Aalter. En verder, of vanwege Rita uit Aalter, voor alle moeders, deze mama van Frans Bauer.
0: Dat is gewoon mama van Frans Bauer. Hier is hij.

0: En van Frans Bauer met Woonwagen Mama naar Jean Manson met Les Armes aux yeux.
1: En dat is met de tranen in de ogen, als we dat een beetje mogen vertalen. En dat komt van Peter van Geulen. Hoi hoi vrienden van Radio Oost-West, laat Peter van Geulen weten. Terwijl wij radio maken, zijn zij daar onderweg naar de Barry Club. En we hebben dat eventjes opgezocht, hè?
0: Ja, en dus de Barry Club. Wacht, een klein beetje terugkeren, is in Doornik.
1: In Doornik, dus daar is Peter van Geulen heen. En dat doet hij niet alleen, want hij heeft zangeres Chancy mee. En samen staat zij daar op het podium, namelijk met Christian de Lagrange en Christian Vidal. Vanwege zangeres Chancy wenst alle mama's een geweldige moederdag toe. En daarom ook deze plaat, want met deze Christian de Lagrange staat Chancy dus samen straks op het podium. Les larmes aux yeux.

0: Dat was nu Jean Manson, Les Armes aux yeux, met tranen in de ogen. En ik ga je een stukje laten horen van de Christian de Lagrange. Het klinkt thuis hetzelfde.
1: Om volledig te zijn, ja.
0: Ja.
1: Maar hoorden we zijn stem ook niet?
0: Ja.
2: Salut.
3: Tu vas bien.
0: Ziet. Ze staan er alle twee op, hè.
1: Ja, ja.
2: Ça va.

0: een Frans gesprek. Het doet mij een beetje denken
1: Een duetje tussen Christian Lagarde.
0: Het doet mij een beetje denken aan een ander Frans duet. Maar heel mooi, een mooie diepe stem. En over een goede stem gesproken, Jantje Smit. We hebben hem al eens gedraaid waarschijnlijk, maar we gaan hem nu nog één keer draaien. En dat voor een vriendenkring uit Ruiseleden. Vrienden voor het leven van Jantje Smit wordt aangevraagd en dat van Sonja uit Ruiseleden. Want zij zijn gisteren naar een optreden geweest in het Biezenhof en zij was daar zeer over te spreken. Het is namelijk optreden van Peter de Boever.
1: Ja, die is hier verleden week in het begin van het programma Hoogweg 16 hier voor een interview gekomen en die moest dan nog in het Biezenhof gaan optreden.
0: Wel, gisteren was dat dus terug het geval en Sonja en de vriendenkring uit Ruiseleden waren daar zeer over te spreken en daarom dus voor deze vriendenkring deze plaat van Jantje Smit, Vrienden voor het leven, vanwege Sonja, en het zal voor ons zijn tot na 12 uur.
1: Ja, na 12 uur mag Jantje Smit na 12 uur draaien.
0: Zo, we gaan dat, ja.
1: Ja, we gaan dat
0: een beetje kort bij.
1: Heel kort bij natuurlijk. En we gaan afscheid nemen van het tweede uurtje van Vraag maar aan. En mogen we de mensen natuurlijk een smakelijk eten toewensen. En graag tot straks na de tijd zijn van 12 uur.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Samen met enkele inspectiediensten hield de politie donderdag in de vooravond een grootschalige controleactie in handels- en horecazaken in Tielt. Daarbij werden een aantal inbreuken vastgesteld, maar geen sluitingen opgelegd. De actie vond plaats in de politiezone regio Tielt en gebeurde in samenwerking met onder meer de RSZ, Toezicht op de Sociale Wetten, de FOD Financiën en het FAVV. Een gestrande vrachtwagen met aanhangwagen heeft donderdagnamiddag voor grote problemen gezorgd aan de rotonde van de Veldstraat met de Randweg in Meulebeke. De chauffeur wilde op de rotonde linksaf slaan om in de richting van Tiel te rijden, maar net op dat moment brak een leiding van de stuurbekrachtiging af. Daardoor verloor de vrachtwagen de servosturing en kon het gevaarte niet meer verder rijden. De combinatie strandde op een parking en versperde zo een deel van de rijweg. Basisschool Nieuwland is niet de enige Tielse school die dit weekend een nieuwe speelplaats opent. Ook bij de secundaire school Campus de Reinaard Park Uniek ruimde het asfalt en het beton de voorbije maanden plaats voor meer groen, rust en ook meer sportmogelijkheden. De Kortrijkse politierechter kon niet lachen met de zware snelheidsovertreding die een twintiger langs de E403 in Ledegem liet optekenen. In oktober vorig jaar kon de man uit Oost-Rozebeke worden geflitst aan 191 km per uur, gecorrigeerde snelheid naar 179 per uur. Hij moet zowel zijn praktische als theoretische rijexamen opnieuw afleggen en is sowieso zijn rijbewijs kwijt voor één maand. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: De weersverwachting, vandaag veel zon, ook wat wolken, maxima 23 graden toch? Zondag eerst droog, later kans op buien. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en ook frisser.
1: Radio Oost-West.
5: Op verzoek. Jij vraagt, wij draaien. Vroeg morgen.

0: Zo, dat was Jantje Smit vanwege Sonja uit Ruiselede. Als we nog tijd hebben, gaan we nog eentje van Wiltura draaien ter ere van Peter de Boever. Maar we zitten bijna vol met ons programma. We moeten straks even tellen en dan laten we weten of er nog wat ruimte is voor een verzoekje. Welke hebben we nu klaar?
1: Corrie Konings of Laat de Zon in je hart. Of Zeven aan je Zeven Rozen. Whatever. Het kan allemaal.
0: Wel, dan zou ik zeggen, we gaan eventjes van start met die bloemen terug. Dit komt van Francis uit Zulte. Willy Sommers met Zeven Anjers en Zeven Rozen. Hij doet aan alle mama's een goede moederdag. Ook aan de luisteraars, medewerkers van Radio Oost-West. En hij zegt dat het een groot succes was met Willy Sommers in Oesselhem. En hij is niet de enigste, want we hebben nog een verzoekje die daarnaar verwijst. Want Willy Sommers in Oesselhem was heel goed. Veel mensen heeft hij leren kennen en wat een volk. Hij moest wel ver te voet gaan, zegt hij er nog bij. En dat was ook goed. En de mams van Radio Oost-West. Dus aan alle mamas van Radio Oost-West, luisteraars, medewerkers van Radio Oost-West en ook Steven uit Spanje. Dat allemaal vanwege Francis uit Zulte-Waregem, die nog aan het nagenieten is van gisteren met Willy Somm.

0: heel jonge Willy Sommers, 1971. 7 Aniers, 7 Rozen.
1: Dat was nog eens een bruidsboeket die daar is gekozen geweest. Morgen moederdag, en dat is ook helemaal het thema van onze volgende plaat die klaarstaat. Je moedertje van Corrie Konings, dat mochten we kiezen, van Els van Hastel. En al de moeders, een gelukkige moederdag voor morgen en aan de luisteraars van Sint-Eloïs Vijven. Ook Kurt de Bels en ook voor zijn ma Lidiana de Bussere uit Sint-Eloïs Vijven, een gelukkige moederdag vanwege Els van Hastel, deze Corrie Konings.

0: Ja, maar had het geweten vandaag. Morgen moederdag en alle liedjes zijn voor de moeders.
1: Inderdaad, want ook en het volgende heert.
0: Ja, ik denk, volgende, ja, ik zing het lief voor jou, ja.
1: Van Swoop, van Joost en Darleen uit Tielt. Graag een plaatje voor radio-oma Hilda van de Wegen. En kinderen en kleinkinderen en Gabriel en Erna en Hans, de familie Verkest van de Wegen. Als ook alle bewoners van het rusthuis Deken Darras. Misschien zijn ze daar nog allemaal op de hang aan het meeluisteren bij Hilda.
0: Ja, wie weet.
1: En ook het personeel van Rusthuis Deken Darras en voor de Radio Oost-West-team bedankt voor de mooie muziek. Maar voor deze drie uurtjes zijn het de luisteraars natuurlijk die de muziekkeuze doen. En met Swoop zitten ze helemaal goed.
0: Ja, en morgen is onze collega Geert van der Zanden terug na een lange tijd van herstel. En de Media Mix Top 20 is er volledig met een interview na 12 uur. Van deze
1: uur.
0: Bewuste groep Swoop.
1: Ter aanleiding van 25 jaar Swoop laat Heert hier nog weten.
0: Ja, hier is hij.

0: Ja, na een x-aantal weken is onze heer terug met de Media Mix Top 20. Morgen, morgen zondag op moederdag.
1: Ja, zo. Hij zal ook weten waarover de media... de Media Mix is eigenlijk niet te bepaald door de moederdag, maar door de keuze of door de moment van zaken in het Vlaamse radiolandschap. Wensen veel plezier toe aan Heert en ook succes nog. Hij wenst ons ook een fijn weekend toe. Dank je wel, Heert. Tot morgen.
0: Tot morgen.
1: En we hebben nu enkele jarigen.
0: Ja.
1: Er zijn er twee jarig. Allee, eentje is jarig geweest gisteren. En dat is Tom Braat uit Wingen. Hè?
0: Mm-hmm.
1: De mooie leeftijd, Heert, van 50 jaar.
0: Hij is een jaartje ouder als jij.
1: Dan. We zijn van hetzelfde jaar, maar ik ben op het einde van het jaar.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Zeven van hetzelfde jaar. Op,
1: hij is nu en ik ben in november jarig. Dus alle twee worden van de jaar 50. En hij was gisteren aan de beurt.
0: Ja.
1: Maar het is van Daniel de Kwiet dat hij wordt een gelukkige verjaardag gewenst. En Francine. Dus van Daniel en Francine. Een gelukkige verjaardag voor Tom Braat gisteren. Maar ook voor Christine de Klerk. Een gelukkige verjaardag vanwege Daniel en Francine. Want zij is 11 mei jarig. En het mocht een plaatje zijn... Zij werd dan ingefluisterd, Francine, van Daniel waarschijnlijk. Niet allemaal hout dat blinkt.
0: Ja.
1: Voilà.
0: Van John Larry. Yes.

0: John Larrie, het is niet allemaal hout dat blinkt.
1: Mm-hmm. Zo, we zitten hier nog een half uurtje, iets meer dan een half uur. Dus we zijn aan de laatste verzoekjes toegekomen, bijna, die we hier hebben klaarliggen. 051 48 49 50 is ons telefoonnummer waarop je ons nog kunt bereiken voor een allerlaatste verzoekje. Via de e-mail, dus via onze website, kregen wij dit volgende binnen van Lisa Billet uit Zwevenzeelen. Want zij kondigt niet enkel de kermis aan op 7 juni daar in Zwevenzeelen, maar zij vraagt direct ook deze plaat aan voor Meme Hilda. En dat is natuurlijk onze oma Hilda, een nummertje van Sam Horis. Vanwege Lisa dus vele groetjes aan oma Hilda en het toeval wil dat Sam Horis te gast is op de kermis in Zwevenzeelen op 7 juni.
2: Ja,
1: hoe cool is dat, Lisa? Ja, dat komt heel goed uit. Zo, allen daarheen op 7 juni.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
5: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
6: Radio Oost-West. De gezelligste in de regio.

0: Kom nou, Marijke.
1: Ja, moest je vrouw of je moeder Marijke noemen, dan zou dit wel een geweldige plaats zijn om haar via deze weg een gelukkige moederkesdag te wensen. Dus Tom Jones met Green Green Grass of Home. Is jouw gras een beetje groen, Heert?
0: Ik woon op een appartement.
1: Je woont op een appartement, inderdaad.
0: Ja, maar ik zie gras voor mijn deur en dat is allemaal groen natuurlijk.
1: Ah, mooi. Ik heb een beetje nog een bruine stuk. Ik heb het mos ervan tussen gehaald.
0: Ja.
1: Heel veel mos en toen is het direct bruin geworden. Ja. Het is niet zo meer aan het recupereren.
0: Niet meer zo mooi, groen.
1: Ja, maar dat komt er nog wel door, denk ik. Dat komt er nog wel door.
0: In de Hamma of in dinges spuitbusje kopen groen.
1: Groen, ja, dat is een mooie kleur, maar ik heb het ook voor blauw en zwart natuurlijk, maar groen is ook een mooie kleur hier.
0: Ja, inderdaad.
1: We wijken af, want we zitten bij het verzoekje van André van den Driessen, die deze plaat aanvraagt voor zijn vrouwtje Vivian, een fijne moederdag gewenst, en ook voor Hans het Radio Oost-West-team, ook nog voor alle mama's die aan het luisteren zijn. Dit verzoekje komt vanwege André van Driessen uit Tielt, Green Green Grass of Home.

0: En nu gaan we iemand bekend laten horen.
1: Dag heer.
0: Dat dat dan
2: kan.
1: Ik dacht dat ik u aan de telefoon ging en het was lief.
0: Ja, het is inderdaad lief.
1: Ik heb mijn stemmen voor, maar blijkbaar lukt dat niet.
0: Nee. Lieven heeft het ook al door.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Ik zou graag een plaatje naar voren bij Tom Doeri.
0: Ja.
1: Straks wordt hij het gras afroeien. Afrijden bedoel ik.
0: Zit hij weer in zijn keuken?
1: Jojo, ik heb hem opgesloten. Ja.
2: Allee, dat kan u toch niet zijn.
1: Nou niet, waarom niet?
2: Ja, oké. Voor kort, ja.
1: Maar straks gaat hij het gras afrijden. Ik zag gewoon een keer een plaatje voor van Sam Horis.
0: Ja,
1: het gras mag groeien.
0: Ja, je mag het laten groeien, dus je moet niet afrijden dan. Het hoort dan, Dolly.
1: Ik weet het wel. Je is toch aan het luisteren.
0: En voilà, je moet haast niet afrijden.
1: En ik voel ze zeer maar doen als een vrouwtje.
0: Ja.
1: En voor jullie heerten en lieve.
0: Dank u.
1: Heel Radio Oost-Westie. En voor alle vrienden en kennissen en familie, kinderen, alle luisteraars, kleinkinderen. Allee, voor alle luisteraars.
0: Ja, inderdaad.
1: Het plaatje
0: ja.
1: Van Sam Horis.
0: Laat het gras maar roeien. En speciaal voor Tom Dooley. Tom Dooley. Laat die grasmachine maar in het kot staan.
1: Dat maar een kleintje.
0: Maar dat is nog genoeg.
1: Grasmachine.
0: Ja, maar het is nog genoeg. Maar je mag hem in het kot laten staan.
1: Ja, het hoort.
2: Heb je gras vooraan en achteraan de woning?
1: Nee, vooraan zijn steentjes.
0: Ah, ja.
1: En achteraan is er een klein beetje gras.
0: Ah, allee. Hier is hij dan, Tatanka.
2: Dankjewel.
0: Dan gaan we nog verder.
2: En tot de volgende.
1: Dankjewel.
0: En Tom Dooley laat die grasmachine maar staan in het kot, hè. Voilà. Bij deze. Da.
1: Da.

0: We zijn benieuwd hoe het daar nu aan toe gaat gaan met het gras.
1: Van Tom Dooley, ja. Als die grasmachine in het kot blijft staan, dan zal er niet veel gras afgereden worden.
0: Mag een keer wat langer staan, ook ja, een bloemtje ertussen.
1: Ja, en maai mij niet.
0: En maai mij niet, ja.
1: Voilà.
0: Van de ene laat gaan we naar de andere laat. Iets dat je ook moet toelaten. Laat de zon in jouw hart. Mieke uit Olsene schrijft eerst en vooral wil ze het succes van gisteravond in de tent in Oeselhem benadrukken. Het was een super topavond met Willy Sommers in de tent in Oeselhem. Veel volk en veel ambiance. Martien de Smet uit Zulte is de volgende waaraan Mieke de groetjes wil doen. Een goede moederdag voor morgen wenst ze Martien toe. Ook de groetjes aan haar dochter Charlien, haar man Ginny, de kindjes, Serge uit Dentergem, alle fans van Willy Sommers. En ook de groepen die er ook nog optreden, want het gaat nog door vanavond, lees ik hier. Ja. Ook Steven uit Spanje, en dat komt dus allemaal van Mieke uit Olsene. Verder ook nog aan de medewerkers van Radio Oost-West en alle luisteraars. Maar zij was niet alleen om deze plaat aan te vragen van Willy Sommers. We hebben een tweede verzoek gekregen. En dat is voor de verjaardag van Maria David. Volgende week jarig. Volgende week is zij jarig. En dat komt vanwege Harriet en Walter uit Wingenen. Een dikke proficiat voor de jarige Maria David. Met die...
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
3: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.
4: Ik luister regionaal. Radio Oost-West, kom on gezellig. Radio Oost-West.
3: De gezelligste in de regio.

0: Laat de zon in je hart van Willy Sommers.
1: Ja. Dat laten we graag gebeuren. En vandaag is dat misschien iets makkelijker dan anders.
0: Ja, de zon schijnt er.
1: Ze zit goed uit.
0: Ja, best goed. En blauwe lucht met hier en daar een wolkje. Maar dat is mooi natuurlijk.
1: Mm-hmm. We zijn terechtgekomen bij een liedje aangevraagd van Bruno. En dat voor Anne, ook nog voor Frankie de Smul en kinderen, voor Hans Radio Oost-West, voor alle luisteraars, voor ons, Heert.
0: Ja, dankjewel.
1: En ook voor Steven in Spanje natuurlijk. Mm-hmm. En Heintje met Mama is de aanvraag vanwege Bruno.

0: Een ode aan de moeders, Mama van Heintje. En dat is ook alweer uit 1967.
1: Ja, wauw.
0: Ja,
1: en nog,
0: ja.
1: Het tijdloos, hè, die liedjes.
0: We gaan het nu al vermelden. Volgende week is er geen Vraag Maar Aan. Mm-hmm. Uitzonderlijk niet. Voor de mensen die...
1: 16 mei.
0: Ja, 16 mei. We staan op de 1000 kilometer tegen kanker.
1: Zo is dat. De wielergebeuren voor de 1000 kilometer.
0: Ja,
1: die,
0: ja.
1: 4 dagen na 1 vertrekt in Mechelen. En volgende week zaterdag is het Wingene die als middagstop dient.
0: Ja.
1: En wij staan daar mee, bij met de Camille.
0: Ja, inderdaad. Kunt ons live horen vanop het sportpark waarschijnlijk in Wingene. Mm-hmm. En daar gaat u allerhande interviews en gesprekken horen. Maar ook leuke muziek.
1: Dat zeker. Dat, we hopen dat je de platenbak mee hebt, de heer.
0: Ja, ja, de maar de platenbak heb ik
1: je
0: altijd mee.
1: Je moet hem
0: mee.
1: Nog gereed steken.
0: Ja, je moet hem nog klaarsteken.
1: Dat moet allemaal nog gebeuren.
0: Nu, de collega Jan is er ook van de partij, dus... Misschien wel. Mooie muziek natuurlijk. Altijd op Radio Oost-West.
1: En ik ben er bijna vast en zeker van overtuigd dat jullie de volgende plaat ook zullen opladen.
0: Ja, ik denk het wel. Denk het wel.
1: Want misschien wordt die zelfs door de mensen daar aanwezig ook gevraagd.
0: Van ja, wie weet.
1: De fietsers, want ze hebben er dan 125 kilometer op zitten als ze in Wingenen zijn.
0: Ja.
1: En dan moeten ze terug naar Mechelen.
0: Ja.
1: Om 250 kilometer te fietsen in die dag.
0: Ja.
1: Engelbewaarde natuurlijk van Marco Schuitmaker. Dat heeft wat op om de terugweg daar aan te vatten vanuit Wingene naar Mechelen. Maar nu ook is dat een hele mooie plaat om op het einde van ons programma te hebben. En daarvoor danken we Ronnie uit Olsene. Hij wenst een heleboel mensen te feliciteren met deze plaat. Namelijk Nicole de Waal uit Dentergem, Mieke uit Olsene, Martien de Smet uit Zulte, haar dochter... Haar man, de kindjes, Serge uit Dentergem, Ben uit Dentergem, Ann Steenhout uit Gent, oma Annie Nachterhalen uit Olsene, alle luisteraars van Radio Oost-West, ook alle mama's van Radio Oost-West en ook de ploeg Zulte-Waregem, die vanmiddag nog om 4 uur moeten ze spelen tegen Dender. Maar heel in het bijzonder wenst Ronnie een gelukkige moederdag voor morgen aan zijn moeder. En een gelukkige 95ste verjaardag vandaag, als ik dat goed lees.
0: Ja.
1: Dus voor zijn mama die dus vandaag 95 jaar wordt. Een dikke proficiat. Deze engelbewaarder.

0: Engelbewaarder van Marco's Huidmaker. Die zal waarschijnlijk ook volgende week ook gedraaid worden. Ja, en de volgende is eentje voor Mikey.
1: Ja, je mag hem al starten, Heert. Deze plaat van Mikey Parvé. Daarmee wil hij wat rust creëren natuurlijk. Het is Autumn in Beijing van Oliver Shanti. En Mikey zegt dat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt met veel pijn en een moeilijke adem. Hij had ook verwacht dat Joke hier zou zijn. Maar het is natuurlijk Heert en Lieven die hier nu zitten. Maar hij wil toch de groeten doen aan Joke. En als het nog eens past, dat Joke veel liefde stuurt naar Mikey. Hij zou ze ook nog graag weten wat de programmering is van ons weekend. Tussen 4 en 7 uur. Omdat er daar nu momenteel niet veel presentatoren in zitten. Maar hij wenst dus het Hanse Radio Oost-West-team veel liefde toe. En hij verwacht ook van Joke nog een woordje. Eens ze terug is, zou hij graag hebben dat ze nog eens aan hem denkt. Mikey, ik wens je veel beterschap van ik en van Heert zelf toe.
0: Ja, en tussen 4 en 7 zitten mensen die de muziek samenstellen natuurlijk.
1: Inderdaad, de samenstellers.
0: Er zijn niet altijd mensen die presenteren,
1: ja,
0: maar
1: ze komen misschien niet veel aan het woord, maar zij kiezen de muziek heel gepast voor de luisteraars. Tussen 4 en 7, zaterdag en de zondag.

0: En dat was dan Autumn Amazing van Oliver Shanti and Friends.
1: We gaan nog ons laatste verzoekje draaien, heer, denk ik, van deze. Het is zo 5 minuten. We hebben nog tijd voor wat muziek ten goede van de supporters van Club Brugge. Blauw en zwart forever van de Strangers vanwege Hilda. Zij volgt natuurlijk alles wat Club Brugge doet en hoopt vanavond op een mooie overwinning. Dan blijven ze aan kop van de klassering staan. Hilda doet nog de groeten aan de supporters van Club Brugge en ook aan Kelly van Nullen. Aan de kinesist van boven uit de Deken Darraslaan. En ook aan de verpleegsters van boven daar in de Deken Darraslaan. Zo, Hilda, ja, hever een lap op vanavond bij het supporteren voor Blauw en Zwart.

0: Blauw en zwart forever van de Brugse Strangers. En we zijn aan het einde van het programma. En we gaan eruit met de mededeling dat we een naam gevonden hebben op de paraplu. Patijn.
1: Inderdaad, ja. Ik lees hem af. Er hangt een klevertje aan de paraplu die we hebben gevonden op ons Radio Oost-Westfeest. Patijn.
0: En straks is Maarten hier. Hij staat al te popelen om eraan te beginnen. En wij nemen afscheid met alle moeders, maar ook alle moeders waar ter wereld een gelukkige moederdag te wensen. En wij doen dat met Michael Lanzo. Nogmaals met mama.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Het parket van Brussel start een onderzoek naar anti-Joodse gezangen door Club Brugge supporters. Dat gebeurde vorig weekend tijdens de wedstrijd in en tegen Anderlecht. Het parket wil de betrokken supporters identificeren, oppakken en straffen. Ook Club Brugge-voorzitter Bart Vragen zal verhoord worden. Dat gebeurt overmorgen. Opvallend, het parket zal hem ondervragen als verdachte. De directie van de UGent gaat maandag praten met pro-Palestijnse actievoerders. Die eisen nog altijd dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Het protest begon meer dan 2 weken geleden, maar gisteren liep het uit de hand toen meer dan 100 betogers het UFO-gebouw blokkeerden. Daardoor moest de raad van bestuur worden uitgesteld. Vorige week dreigde UGent er ook al mee om naar de rechter te stappen. In het volwassenenonderwijs schrijven meer mensen zich in voor opleidingen voor knelpuntberoepen. Vorig jaar was er een stijging met ruim 10%. Tegelijk kozen meer dan de helft minder mensen voor een hobbyopleiding zoals koken en bloemskikken. Die werden ook een pak duurder. De cijfers komen van onderwijsminister Demir. De aanpak werkt, zegt ze. In totaal daalde het aantal inschrijvingen in het volwassenenonderwijs met iets meer dan 1%. Op het Rode Plein in Moskou heeft Rusland de overwinning gevierd op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zoals elk jaar met een militaire parade, al was die wat kleiner dan gewoonlijk. Mogelijk is er veel materiaal nodig voor de oorlog in Oekraïne. Moskou vreesde tijdens de parade ook voor Oekraïense droneaanvallen en nam daarom strenge veiligheidsmaatregelen. Maar er gebeurde uiteindelijk niets. Er geldt dan ook een staakt het vuren tot maandag. Voorlopig houdt iedereen zich daaraan. De Mexicaanse regering overweegt om het schooljaar 40 dagen eerder te laten stoppen door het WK-voetbal. Dat begint op 11 juni. De lessen zouden dan stoppen op 5 juni, maar er is nu al veel kritiek. Ouders vrezen voor een hogere rekening voor de kinderopvang. Experts vrezen dat de leerachterstand en de ongelijkheid groter zullen worden. En de werkgevers zijn dan weer bang dat hun bedrijven gaan stilvallen doordat ouders langer verlof nemen. Radio Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolk elkaar af. Blijft wel droog, 23 graden. Morgen wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien, 20 graden. Maandag kans op buien, nog 13 graden. Dinsdag meestal droog.
2: Radio Oost-West.
3: Ziezo Zaterdag.
4: Een hele goede namiddag en welkom in Ziezo Zaterdag.

Unite Europe, Toto Cutugno met Insieme 1992 past helemaal bij vandaag. Want vandaag is de dag van Europa, de Europese feestdag dus. En welkom natuurlijk in Ziezo Zaterdag hier op Radio Oost-West met tussen 1 en 3 deze namiddag weer heel wat weetjes uit de muziekwereld. Ik heb onder andere berichtjes gesprokkeld over Kim K, ook over Suzanne en Freek, Neil Young, Pommelien Thijs en Dolly Parton. En uiteraard is er ook heel wat fijne muziek natuurlijk in Ziezo Zaterdag hier bij Radio Oost-West met muziek in dit uurtje tussen 1 en 2 onder andere van de Goombay Dance Band, Olivia Dean, Climie Fisher, Taylor Swift, Johnny Logan ook, Harry Styles en nu eerst deze van Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now.

Harry Styles en American Girls was dat, met daarvoor nog Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now. En het is vandaag dag van Europa en in het verleden fungeerde die 9e mei ook als finale dag van het Eurovisie Songfestival. In 1987 was er van voorrondes en de finale nog helemaal geen sprake. Toen keek je gewoon op zaterdagavond naar de beste liedjes uit West-Europa. Het Songfestival werd dat jaar trouwens in ons land georganiseerd nadat het jaar ervoor Sandra Kim eerst werd voor ons land met J'aime la vie. In 1987 kaapte Ierland de eerste plaats weg en dat dankzij deze plaat van Johnny Logan, Hold Me Now. Don't

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Yes.

Kim K. en Wie, oh wie was dat? En we zijn intussen een kwart eeuw na haar korte muzikale succes. Maar met de gezondheid van Kim K. gaat het nog steeds niet zo goed. Dat vertelde ze zelf deze week. Kim K. kreeg in 2004 baarmoederhalskanker. Een latere operatie aan de dikke darm veroorzaakte ernstige complicaties. Toch zei ze deze week vooruit te kijken. Maar de situatie die is echt wel dramatisch, hoor. Zo zegt ze, ik kan niet stappen of zitten. Ik kan alleen maar liggen en dat intussen al 10 jaar. De zangeres die kan wel rekenen op een groot netwerk. Zo zegt ze, er zijn mensen die boodschappen voor mij doen of komen poetsen. En daardoor kan ik toch zelfstandig thuis wonen. Niet al te best nieuws, hè, over Kim K. Hopelijk toch wel wat beterschap de komende jaren. Dit is nu Taylor Swift en The Fate of Ophelia.

Suzanne en Freek, en Weg van jou was dat. En ja, Freek Rikkerink, dat is de Nederlandse zanger bij wie vorig jaar longkanker werd vastgesteld. En dus de helft van het duo Suzanne en Freek. Die heeft gezegd klaar te zijn voor een nieuwe reeks optredens met zijn echtgenote Suzanne. Op dit moment gaat het namelijk naar eigen zeggen heel goed met hem. We zijn allebei fit, zo zegt hij, en hebben veel zin om de shows te gaan doen. Dus er is goed nieuws voor de fans. Enkele maanden nadat ze voor het eerst ouders werden van zoontje Sef, gaat het duo Suzanne en Freek dus weer optreden. In mei staan 10 shows gepland in de Gelre Dome in Arnhem. En dit is nu Climie Fisher, Love Changes Everything.

Schitterende plaat van The Killers op je radio hier in Radio Oost-West in Zizo zaterdag tussen 1 en 3 op jouw radio. Plaatje uit 2013 alweer hoor van The Killers. Human was dat. Zometeen heb ik het nog over Billy Joel, maar eerst nog wat muziek. Straks hoor je Olivia Dean in Man I Need, maar eerst deze van de Gumbay Dance Band. Een plaatje nu uit 1981, Seven Tears.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

Olivia Dean en Man I Need was dat, de schitterende stem van Olivia Dean. En het is de verjaardag vandaag van Billy Joel. De Amerikaan die mag vandaag liefst 77 verjaardagskaarsjes uitblazen. Hij toerde in zijn carrière onder andere met Elton John en werd in 1999 opgenomen in de prestigieuze Rock'n'Roll Hall of Fame. En dit is de jarige Billy Joel nog eens met Piano Man uit 1974.

Spargo was dat nog met One Night Affair. En daarvoor nog Billy Joel, die vandaag jarig is met Piano Man. En zo kom ik aan het einde van dit eerste uurtje van Ziezo Zaterdag op deze feestelijke 9e mei. Straks na het nieuws van 2 uur ben ik er weer met een tweede portie. We gaan nog naar de klok van 2 uur nu met Shaggy en Oh Carolina. Tot zometeen.

0: tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Samen met enkele inspectiediensten hield de politie donderdag in de vooravond een grootschalige controleactie in handels- en horecazaken in Tielt. Daarbij werden een aantal inbreuken vastgesteld, maar geen sluitingen opgelegd. De actie vond plaats in de politiezone regio Tielt en gebeurde in samenwerking met onder meer de RSZ, Toezicht op de Sociale Wetten, de FOD Financiën en het FAVV. Een gestrande vrachtwagen met aanhangwagen heeft donderdagnamiddag voor grote problemen gezorgd aan de rotonde van de Veldstraat met de randweg in Meulebeke. De chauffeur wilde op de rotonde linksaf slaan om in de richting van Tiel te rijden. Maar net op dat moment brak een leiding van de stuurbekrachtiging af. Daardoor verloor de vrachtwagen de servosturing en kon het gevaarte niet meer verder rijden. De combinatie strandde op een parking en versperde zo een deel van de rijweg. Basisschool Nieuwland is niet de enige Tielse school die dit weekend een nieuwe speelplaats opent. Ook bij de secundaire school Campus de Reinaard Park Uniek ruimde het asfalt en het beton de voorbije maanden plaats voor meer groen, rust en ook meer sportmogelijkheden. De Kortrijkse politierechter kon niet lachen met de zware snelheidsovertreding die een twintiger langs de E403 in Ledegem liet optekenen. In oktober vorig jaar kon de man uit Oost-Rozebeke worden geflitst aan 191 km per uur, gecorrigeerde snelheid naar 179 per uur. Hij moet zowel zijn praktische als theoretische rijexamen opnieuw afleggen en is sowieso zijn rijbewijs kwijt voor 1 maand. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Droog bij maxima tot 23 graden. Morgen wisselen bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien, 20 graden. Maandag kans op buien en een graad of 13. Dinsdag meestal droog. Vanaf woensdag zon, maar soms ook regen bij een graad of 12.
6: Radio Oost-West.
7: Ziezo zaterdag.
8: Een hele goede namiddag en welkom in dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag.

Maxime en Babette waren dat met hoe dan ook bij de start van dit tweede uurtje Ziezo Zaterdag hier bij Radio Oost-West tussen 1 en 3 op jouw radio. En in dit tweede uurtje heb ik nog berichtjes mee over, snel even kijken, over Neil Young. Er zit er ook eentje in over Pommelien Thijs en over country-legende Dolly Parton. Maar uiteraard ook supergezellige, fijne muziek deze zaterdag namiddag 9 mei op jouw radio. Met muziek straks van Spanja, ook van The Police, Van Halen. Zit in de uitzending nog. Tom Jones, sir. Tom Jones moet ik eigenlijk zeggen. En nu Tom Petty en The Heartbreakers Learning to Fly. Goedemiddag.

Neil Young was dat met Heart of Gold uit 1972. En Sony Music legt intussen de laatste hand aan een deal voor de overname van de muziekcatalogus van Blackstone Inc. Die de muziek van onder meer Justin Bieber en deze Neil Young omvat. Volgens sommige bronnen gaat het om een van de grootste transacties in de muziekgeschiedenis. Het zou gaan om een deal van meerdere miljarden dollars. Dat is best wel veel geld. Ik heb nu Alphaville voor je. Forever Young. Let's go.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

Teddy Swims was dat met Mr. Know-It-All en daarvoor nog Sir Tom Jones op je radio. Hier in Zizo zaterdag met It's Not Unusual, een plaatje uit 1965 alweer. Zometeen heb ik het over Pommelien Thijs, maar nu eerst gaan we springen met Van Halen en Jump.

andersom. Pommelien Thijs was dat met Atlas en ze liet 5 keer de AFAS-dome vollopen en dat succes vertaalt zich nu ook in de hitlijsten voor Pommelien Thijs. Want de plaat Atlas en Ik moet gaan klimmen opnieuw en breken daarbij zelfs haar eerdere records. Als iemand twijfelde aan haar populariteit, is het bij deze bewezen. Er is dus echt wel geen ontkomen aan Pommelien Thijs. Kenners die leggen zelfs de link met Clouseau. Zo zeggen ze dat het succes van Pommelien het best te vergelijken valt met wat Clouseau destijds overkwam in hun beginjaren. Zij hadden ook zo'n megapubliek. Geen Clouseau nu, maar wel The Police en Every Breath You Take.

Police waren dat met Every Breath You Take uit 1983. En zometeen heb ik het over Dolly Parton, want er is niet zo'n goed nieuws eigenlijk over Dolly Parton. Je hoort haar zometeen in een duet met Kenny Rogers in de plaat Islands in the Stream. Maar nu eerst deze uit 1987 van Spanja, Call Me.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Maarten Huvaren.
3: Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: 24 uur per dag zijn we bij jou.

Dolly Parton en Kenny Rogers waren dat nog eens met Islands in the Stream uit 1983. En ik zei het daarnet al, hè, er is niet zo'n goed nieuws over Dolly Parton. Want de countrylegende die heeft een voor september geplande concertreeks in Las Vegas afgezegd. En dat om gezondheidsredenen. De optredens in de casinostad in de Amerikaanse staat Nevada, die zouden eigenlijk vorig jaar al hebben moeten plaatsvinden. Maar toen moest de zangeres, bekend van Jolene in 9 to 5, de show vanwege een ziekte al uitstellen tot dit jaar dus. En nu is de reeks dus helemaal geannuleerd. Wel goed nieuws voor de fans, want nog dit jaar komt er op Broadway in New York een musical over haar leven uit. En dat met de titel Dolly, a True Original Musical. Dus daar toch nog wel een heel klein beetje goed nieuws dan over die Dolly Parton. Dit is nu Donna Summer en de sound van de jaren 70 met Hot Stuff.

De broertjes Hansen waren dat nog met een Bob en daarvoor nog de mens en het heel erg mooie tekst. En zo kom ik aan het einde van deze aflevering van Ziezo Zaterdag vandaag. Op deze feestelijke 9 mei, dag van Europa, is het vandaag. Fijne feestdag gewenst aan iedereen. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben er heel graag een volgende keer weer bij voor een nieuwe uitzending van Ziezo Zaterdag hier bij Radio Oost-West tussen 1 en 3 op jouw zaterdagnamiddag. Blijf luisteren naar Radio Oost-West. Blijf bij ons. En ik heb nog één plaatje tot aan de klok van 3 uur. Het is deze van The Stranglers uit 1991. Always the Sun. Heel graag tot een volgende keer. Dag!

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemiddag, het is 3:00.
2: Radio Oostwest.
3: Op het Canarische eiland Fuerteventura is het lichaam gevonden van een Belgische vrouw van 56.

0: stenen. Bij de steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag jongstleden kwam een man van 30 om. De verdachte die opgepakt is het Romein van 25. Verrassing van Wout van Aert, hij start morgen in een gravelwedstrijd in Valkenburg in Nederland. Het wordt zijn eerste koers sinds zijn overwinning van een kleine maand geleden in Parijs-Roubaix. Ook de wereldkampioen gravel Florian Vermeers staat morgen aan de start in Valkenburg. Middagen vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselende wolken. Na de middag stijgt de kans op buien. Temperaturen rond 20 graden. Maandag kans op een bui 13 graden. Dinsdag droog. En vanaf woensdag soms zon, maar ook regen mogelijk. En de temperatuur zakt naar 12 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De driekleur. Helemaal Belgisch op Radio Oost-West.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West op
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Dit is Radio Oost-West.

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Samen met enkele inspectiediensten hield de politie donderdag in de vooravond een grootschalige controleactie in handels- en horecazaken in Tielt. Daarbij werden een aantal inbreuken vastgesteld, maar geen sluitingen opgelegd. De actie vond plaats in de politiezone regio Tielt en gebeurde in samenwerking met onder meer de RSZ, toezicht op de sociale wetten, de FOTV.

0: Wieltse School die dit weekend een nieuwe speelplaats opent. Ook bij de secundaire school Campus de Reinaert Park Uniek ruimde het asfalt en het beton de voorbije maanden plaats voor meer groen, rust en ook meer sportmogelijkheden. De Kortrijkse politierechter kon niet lachen met de zware snelheidsovertreding die een twintiger langs de E403 in Ledegem liet optekenen. In oktober vorig jaar kon de man uit Oost-Rozebeke worden geflitst aan 191 km per uur, gecorrigeerde snelheid naar 179 per uur. Hij moet zowel zijn praktische als theoretische rijexamen opnieuw afleggen en is sowieso zijn rijbewijs kwijt voor 1 maand. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest weerbericht.
3: Bergen vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselende wolken. Na de middag stijgt de kans op buien. Temperaturen rond 20 graden. Maandag kans op een bui, 13 graden. Dinsdag droog. En vanaf woensdag soms zon, maar ook regen mogelijk. De temperatuur zakt naar 12 graden.
4: Ik luister regionaal. Op elk moment.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
1: En het westen van Oost-Vlaanderen.
3: Radio Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Altijd weer de mooiste muziek.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Goedenavond, het is 5 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De Roemeen van 25 die gisteren werd gearresteerd voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden, bevestigt het parket van Antwerpen. Bij die steekpartij kwam een man van 30 om het leven. In Humbeek bij Grimbergen is dat zijn overvallers binnengedrongen in de hoofdzetel van electrowinkel Krevel. Dat wordt bevestigd door de burgemeester. Ze pakten daar een aantal laptops mee en sloegen op de vlucht. De

0: Je tussensprint behield ze ook na de laatste etappe haar leidersplaats in dat klassement. De Spaanse Paula Blasi pakte de eindwinst in de Vuelta Feminina. Ze sprong vandaag nog over de Nederlandse Anna van der Breggen. Winst in de slotrit was verrassend voor de Zwitserse Petra Stejadny. Afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima rond 23 graden. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen, een graad of 20. Ook maandag regen, 13 graden. Dinsdag opnieuw wat droger, maar vanaf woensdag afwisselend zon en regen. En het blijft te fris voor de tijd van het jaar bij 12 graden.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen
2: en het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.

0: Martinis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Martinis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Martinis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Martinis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Martinis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinis.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
0: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
0: 0468 1777 20. Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
3: www.radiooostwest.be.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
3: Interieur Verkest uit Wingene.
2: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
4: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingene. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
5: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.
6: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
2: En het west

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Samen met enkele inspectiediensten hield de politie donderdag in de vooravond een grootschalige controleactie in handels- en horecazaken in Tielt. Daarbij werden een aantal inbreuken vastgesteld, maar geen sluitingen opgelegd. De actie vond plaats in de politiezone regio Tielt en gebeurde in samenwerking met onder meer de RSZ, Toezicht op de Sociale Wetten, de FOD Financiën en het FAVV. Een gestrande vrachtwagen met aanhangwagen heeft donderdagnamiddag voor grote problemen gezorgd aan de rotonde van de Veldstraat met de randweg in Meulebeke. De chauffeur wilde op de rotonde linksaf slaan om in de richting van Tiel te rijden. Maar net op dat moment brak een leiding van de stuurbekrachtiging af. Daardoor verloor de vrachtwagen de servosturing en kon het gevaarte niet meer verder rijden. De combinatie strandde op een parking en versperde zo een deel van de rijweg. Basisschool Het Nieuwland is niet de enige Tielse school die dit weekend een nieuwe speelplaats opent. Ook bij de secundaire school Campus de Reinaard Park Uniek ruimde het asfalt en het beton de

0: regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Afwisselend zon en wolken, droog met maxima rond 23 graden. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen en 20 graden. Maandag regen, 13 graden. Dinsdag opnieuw droger. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen en het blijft fris bij 12 graden overdag.
2: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: Martini's. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotines staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotines. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotines.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Er is nog altijd geen spoor van de daders van de gewapende overval op de hoofdzetel van Krevel in Humbeek in Vlaams-Brabant, zegt het parket. De overvallers raakten binnen door achter een vrachtwagen het terrein op te rijden. Het verliep bijzonder brutaal. Niemand raakte gewond, een van de personeelsleden kreeg wel een paniekaanval. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, zegt dat inwoners van het Spaanse eiland Tenerife zich geen zorgen moeten maken over het hantavirus, nu dat cruiseschip daar morgenochtend zal aanmeren. De WHO zegt dat alles veilig georganiseerd is en dat de passagiers goed afgeschermd zullen worden van de buitenwereld. De twee Belgische passagiers zullen eens van boord overgevlogen worden naar ons land en voor een medische check naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht. Intussen is er sprake van 4 Belgen die nog in contact kwamen met besmette opvarenden. Eens die van boord waren, bevestigt Volksgezondheid. De 4 hebben geen symptomen, maar worden wel thuis in quarantaine gehouden. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop en pakt meteen ook de roze leiderstrui. Opvallend, Silva is de allereerste Uruguayaan ooit in de Ronde van Italië. De Duitser Florian Stork werd tweede, de Italiaan Giulio Ciccone derde. De terugwedstrijd van de promotion playoffs tussen Beerschot en Lommel is gestart. De heenwedstrijd won Lommel met 3-1. De winnaar van het duel neemt het op tegen Dender voor een plaats in de eerste klasse. De match wordt gespeeld min of meer onder hoogspanning. Op het Antwerpse Kiel, de thuishaven van Beerschot, kwamen gisteren nog 600 mensen op straat toen de politie een Roemeen van 25 oppakte die de nacht voordien iemand had doodgestoken.
2: Radio
3: Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar 7 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op regen. Maar die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Maxima tot 19 graden. Ook maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.
0: Radio Oost-West.
1: Alleen maar de mooiste muziek.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 8 uur. Radio Antwerp.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Samen met enkele inspectiediensten hield de politie donderdag in de vooravond een grootschalige controleactie in handels- en horecazaken in Tielt. Daarbij werden een aantal inbreuken vastgesteld, maar geen sluitingen opgelegd. De actie vond plaats in de politiezone regio Tielt en gebeurde in samenwerking met onder meer de RSZ, Toezicht op de Sociale Wetten, de FOD Financiën en het FAVV. Een gestrande vrachtwagen met aanhangwagen heeft donderdagnamiddag voor grote problemen gezorgd aan de rotonde van de Veldstraat met de randweg in Meulebeke. De chauffeur wilde op de rotonde linksaf slaan om in de richting van Tielt te rijden. Maar net op dat moment brak een leiding van de stuurbekrachtiging af. Daardoor verloor de vrachtwagen de servosturing en kon het gevaarte niet meer verder rijden. De combinatie strandde op een parking en versperde zo een deel van de rijweg. Basisschool Het Nieuwland is niet de enige Tielse school die dit weekend een nieuwe speelplaats opent. Ook bij de secundaire school Campus de Reinaard Park Uniek ruimde het asfalt en het beton de voorbije maanden plaats voor meer groen, rust en ook meer sportmogelijkheden. De Kortrijkse politierechter kon niet lachen met de zware snelheidsovertreding die een twintiger langs de E403 in Ledegem liet optekenen. In oktober vorig jaar kon de man uit Oost-Rozebeke worden geflitst aan 191 km per uur, gecorrigeerde snelheid naar 179 per uur. Hij moet zowel zijn praktische als theoretische rijexamen opnieuw afleggen en is sowieso zijn rijbewijs kwijt voor 1 maand. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar 7 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op regen. Maar die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Maxima tot 19 graden. Ook maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Het Spaanse eiland Tenerife maakt zich op voor de komst van het cruiseschip met het Hantavirus aan boord. Dat gaat daar morgen vroeg aanmeren in een industriehaven ver weg van de bewoonde wereld. Een bewuste keuze, zeggen journalisten. Na een medische check-up aan boord zullen de 140 passagiers land per land van het schip gehaald worden en naar de luchthaven worden gebracht om van daaruit naar hun thuisland te vliegen onder strenge controle. De twee Belgische passagiers zullen meevliegen met een Nederlands vliegtuig met als bestemming Eindhoven. Dat meldt Buitenlandse Zaken in Nederland. En in totaal zullen er 29 opvarenden op dat vliegtuig zitten. De twee Belgen zullen dan van Eindhoven worden overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen voor een medische check-up. Nadien moeten ze 6 weken in thuisquarantaine. Op Denver Airport in de VS is iemand overleden toen die geraakt werd door een vliegtuig. Dat schrijft de luchthaven zelf op X. Hoe kan dat, zou u denken? Wel, de man of vrouw, dat is nog niet duidelijk, klom over de omheining van de luchthaven en liep de startbaan op. Net op dat moment probeerde een vliegtuig op te stijgen. Maar waarom die persoon dat deed, is onduidelijk. Mogelijk gaat het om een zelfmoordpoging. Radio blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt wel fel naar 7 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar al kans op regen en buien. Die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Maxima 19 graden. Nee, een mooie zondag wordt het morgen niet.
4: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond. Het is 10 uur. Radio Oldwest.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Samen met enkele inspectiediensten hield de politie donderdag in de vooravond een grootschalige controleactie in handels- en horecazaken in Tielt. Daarbij werden een aantal inbreuken vastgesteld, maar geen sluitingen opgelegd. De actie vond plaats in de politiezone regio Tielt en gebeurde in samenwerking met onder meer de RSZ, Toezicht op de Sociale Wetten, de FOD Financiën en het FAVV. Een gestrande vrachtwagen met aanhangwagen heeft donderdagnamiddag voor grote problemen gezorgd aan de rotonde van de Veldstraat met de Randweg in Meulebeke. De chauffeur wilde op de rotonde linksaf slaan om in de richting van Tiel te rijden. Maar net op dat moment brak een leiding van de stuurbekrachtiging af. Daardoor verloor de vrachtwagen de servosturing en kon het gevaarte niet meer verder rijden. De combinatie strandde op een parking en versperde zo een deel van de rijweg. Basisschool Nieuwland is niet de enige Tielse school die dit weekend een nieuwe speelplaats opent. Ook bij de secundaire school Campus de Reinaard Park Uniek ruimde het asfalt en het beton de voorbije maanden plaats voor meer groen, rust en ook meer sportmogelijkheden. De Kortrijkse politierechter kon niet lachen met de zware snelheidsovertreding die een twintiger langs de E403 in Ledegem liet optekenen. In oktober vorig jaar kon de man uit Oost-Rozebeke worden geflitst aan 191 km per uur, gecorrigeerde snelheid naar 179 per uur. Hij moet zowel zijn praktische als theoretische rijexamen opnieuw afleggen en is sowieso zijn rijbewijs kwijt voor 1 maand. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht.
5: Blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt wel fel naar 7 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar al kans op regen en buien. Die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Maxima 19 graden. Nee, een mooie zondag wordt het morgen niet.
0: De avond van Oost-West.

van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris. Radio Oost-West.

0: dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

0: van Aalter
1: tot Waregem
0: via 106.5 FM
1: en via 107.3 FM.
0: Radio Oost-West.

0: Er waren vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs. Als je die cijfers vergelijkt met 2024, dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toeneemt. Het aantal dodelijke slachtoffers neemt af. In 2024 waren het er 5, vorig jaar geen. De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich helemaal niet betrokken bij beslissingen van Europa, wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is veel ruimte voor verbetering. Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, wat het precies doet, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Heel wat van de jeugdige ondervraagden vindt ook dat Europa veel te veel onzinnige regeltjes oplegt. Voetbal. Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen. In de promotion playoffs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Dender. De winnaar van dat duel promoveert. Op het WTA-toernooi in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld, de Italiaanse Yasmine Paolini. Mertens zelf staat 22e. In 3 sets ging dat daar 4-6, 7-6 en 6-3. En dat betekent dat Mertens nu in de 8e finale staat. Daarin neemt ze het op tegen de nummer 7 van de wereld. Dat is de Russische Mira Andreeva. De weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar al kans op een bui. En die kans wordt enkel groter in de namiddag. De temperaturen zitten tussen 18 en 20 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Samen met enkele inspectiediensten hield de politie donderdag in de vooravond een grootschalige controleactie in handels- en horecazaken in Tielt. Daarbij werden een aantal inbreuken vastgesteld, maar geen sluitingen opgelegd. De actie vond plaats in de politiezone regio Tielt en gebeurde in samenwerking met onder meer de RSZ, Toezicht op de Sociale Wetten, de FOD Financiën en het FAVV. Een gestrande vrachtwagen met aanhangwagen heeft donderdag namiddag voor grote problemen gezorgd aan de rotonde van de Veldstraat met de randweg in Meulebeke. De chauffeur wilde op de rotonde linksaf slaan om in de richting van Tielt te rijden. Maar net op dat moment brak een leiding van de stuurbekrachtiging af. Daardoor verloor de vrachtwagen de servosturing en kon het gevaarte niet meer verder rijden. De combinatie strandde op een parking en versperde zo een deel van de rijweg. Basisschool Nieuwland is niet de enige Tielse school die dit weekend een nieuwe speelplaats opent. Ook bij de secundaire school Campus de Reinaard Park Uniek ruimde het asfalt en het beton de voorbije maanden plaats voor meer groen, rust en ook meer sportmogelijkheden. De Kortrijkse politierechter kon niet lachen met de zware snelheidsovertreding die een twintiger langs de E403 in Ledegem liet optekenen. In oktober vorig jaar kon de man uit Oost-Rozebeke worden geflitst aan 191 km per uur, gecorrigeerde snelheid naar 179 per uur. Hij moet zowel zijn praktische als theoretische rijexamen opnieuw afleggen en is sowieso zijn rijbewijs kwijt voor 1 maand. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting, we starten bewolkt met hier en daar al kans op een bui. En die kans wordt enkel groter in de namiddag. De temperaturen zitten tussen 18 en 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: nacht. Het is 1 uur. Radio Antwerp.
1: Er waren vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs. Als je die cijfers vergelijkt met 2024, dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toeneemt. Het aantal dodelijke slachtoffers neemt af. In 2024 waren het er 5, vorig jaar geen. De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich helemaal niet betrokken bij beslissingen van Europa, wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit de bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is veel ruimte voor verbetering. Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, wat het precies doet, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Heel wat van de jeugdige ondervraagden vindt ook dat Europa veel te veel onzinnige regeltjes oplegt. Voetbal. Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen. De promotion playoffs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Dender. De winnaar van dat duel promoveert. Op het WTA-toernooi in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld, de Italiaanse Yasmine Paolini. Mertens zelf staat 22e. In 3 sets ging dat daar 4-6, 7-6 en 6-3. En dat betekent dat Mertens nu in de 8e finale staat. Daarin neemt ze het op tegen de nummer 7 van de wereld. Dat is de Russische Mira Andreeva. Radio de weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar al kans op een bui. En die kans wordt enkel groter in de namiddag. De temperaturen zitten tussen 18 en 20 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Samen met enkele inspectiediensten hield de politie donderdag in de vooravond een grootschalige controleactie in handels- en horecazaken in Tielt. Daarbij werden een aantal inbreuken vastgesteld, maar geen sluitingen opgelegd. De actie vond plaats in de politiezone regio Tielt en gebeurde in samenwerking met onder meer de RSZ, Toezicht op de Sociale Wetten, de FOD Financiën en het FAVV. Een gestrande vrachtwagen met aanhangwagen heeft donderdagnamiddag voor grote problemen gezorgd aan de rotonde van de Veldstraat met de randweg in Meulebeke. De chauffeur wilde op de rotonde linksaf slaan om in de richting van Tielt te rijden. Maar net op dat moment brak een leiding van de stuurbekrachtiging af. Daardoor verloor de vrachtwagen de servosturing en kon het gevaarte niet meer verder rijden. De combinatie strandde op een parking en versperde.